te zien. Laat me maar dromen, laat me gerust. Doe dat de zochte muziek me verdriet en gesust.